Ok, m'apten message yo, nou met komanse voyo pou nou, hein? Deja li fe 8h47. Nou met ami, nou kon nimi yo wa, Bon, tamou. M'ap tann mesaj yo 33 33 56. M'ap tann mesaj yo, ok? Reçu mes Alfred.